dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Mede in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge. Oh, well, everybody's...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

ijsjes smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Zon, zee, strand en ice radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Emergency.

Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: thinking about.
1: Smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: in de bus.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsramp in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
6: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
7: Goedemorgen.
1: Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

zo'n track waarbij juist het einde heel erg mooi is. George Harrison, When We Was Fab. Goedemorgen, Slow Start 76. Dit is John Legend.

Hij stond in 1979 drie hele weken in de top 40. Volgens mij plek 33 als ik het goed zie in het grote dikke hitdossier. Maar wel leuke eendagsvlieg om dan weer eens te horen. De Sinceros komen ook uit Nederland en je hoort daar Worlds Apart. En die kwam van vinyl en deze ook. Bij de Sinceros hoorde je het niet echt, maar bij deze moi. Beter dan, dit is het ook niet, maar dan heb je wel het idee dat je de goede, juiste singleversie draait. Uit 1983, een van de eerste singles.

meeste stemmen gelden. De icebreaker van deze week. Rami Wolf en Bottles is biseksueel. En heeft ADHD. En is in de zomer van 2020 opgenomen met een alcoholverslaving. Maar ze zegt dat ze sindsdien volledig clean is. Ik heb meer ervaring met wat ik wel en wat ik niet kan. Ik weet ook wanneer ik mezelf plezier gun. En wanneer ik een beetje rustig aan moet doen. Volgens mij een prima levensmotto van deze 30-jarige. Het is een slow start. Goedemorgen. We gaan aftellen richting september. Het is alweer het laatste weekend van augustus. Dan zit straks de van IJs Radio weer in de maand. En worden de dagen weer korter. Maar ja, wel weer lekker. Zaterdag en zondag wat langer in bed blijven liggen. En gewoon luisteren naar IJs Radio. Dat kan dan gewoon weer. Helemaal prima. Straks eentje uit de 90's van Ten Sharp. Dit is Loletta Holloway met een onvermijdelijke classic. Love Sensation.

0: nummer over de junta in Argentinië, waar tussen 1976 en 1983 duizenden mensen verdwenen. En de dwaze moeders daar tegen protesteren. Volgens mij historisch correct liedje van Ten Sharp. Even kijken naar het weer van dit weekend. En het weer gaat echt omslaan, mensen. Het wordt echt een beetje vervelend weer. Ook in ieder geval was het dat gisteren natuurlijk al met al die regen- en onweersbuien. En het wordt in ieder geval vandaag. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb net even per ongeluk een tabblad dichtgeklapt waarop het weer staat. Hier hebben we hem, zaterdag 29 augustus. Bewolkt enige tijd regen. Het wordt maximaal 21 graden. Er valt, als het goed is, natuurlijk in vergelijking met gisteren, waar volgens mij echt wel 14, 15 mm regen gevallen is, valt er vandaag, zaterdag 3 augustus, 3 mm regen. Het gekke is, morgen wordt het warmer, maar gaat er ook meer regen vallen. 23 graden wordt het morgen. Met 4 mm regen. En dan is het komende maandag, 31 augustus, natuurlijk de bekende zeezenderdag, gaat er 10 mm regen vallen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje veel regen. En de rest van de week, ja, regen, graad of 20. Het wordt niet echt heel erg best weer komende week.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Goede reden om radio. Gewoon eens even een lekkere, dikke zomerplaat te draaien. En je denkt, oh lekker, hij gaat Pino Danjo draaien. Dat klopt. Maar niet Macala Idea, zijn grote hit. Maar de andere heeft hij ook een hitje gehad mee.

2016. Een liedje over de bubbel, de bubbel van geluk waarin je gewoon een tijdje kunt begeven. Bijvoorbeeld op vakantie. Magnificent van Elbow. En het gekke is, 10 jaar oud in 2016, eind 2016 uitgekomen. Nooit een hit geweest in Nederland, maar eigenlijk sindsdien altijd in de top 2000 gestaan. Dus het is echt wel een liedje waar mensen dan iets mee hebben. En dan vind ik het ook leuk, omdat het ook mijn smaak een beetje is, om hem dan voor je te draaien. Zo op deze zaterdagochtend, deze zondagochtend, gewoon een beetje lekker een beetje wakker worden. En dit zijn dan ook de teksten die je prima kunt gebruiken als je net wakker wordt. Je omdraait, je naar je partner toedraait en zegt: "This is for the lover in you, darling." Babyface, LL Cool J en Shalamar hoor je nu.

0: natuurlijk Alanis Morissette en Thank You. Ice Radio, de slow start. De start van je weekend tussen 9 en 10 elke zaterdag en zondag. En op zaterdag het eerste deel van de drie luik met Saxa Marshall tussen 10 en 11 vanuit Hongkong. En DJ Red tussen 11 en 12 met de Red Radio Show. En ik ga nu iets doen uit frustratie. Uit frustratie met Spotify. Oké, ik heb Spotify Premium. Ik ben een groot verbruiker. Ik denk, echt een topgebruiker. Elke dag onderweg in de auto, in de trein en ook op mijn werk vaak Spotify aanstaan. En ik vind een aantal dingen echt heel fijn van Spotify. Twee dingen vind ik heel vervelend. En dat is namelijk 1. Verkeerde versies van liedjes, wat je ook nog wel eens hebt. Probeer maar eens de goede versie van Baz Luhrmann en Everybody's Free to Wear Sunscreen uit Spotify te krijgen. Die staat daar gewoon niet op. Het tweede wat ik echt vervelend vind is namelijk verkeerde versies. Maar dan verkeerde versies van liedjes die gewoon, gewoon geknipt zijn en niet in één keer in Spotify te krijgen zijn. En daar ga ik nu een voorbeeld van draaien. Dan weet je wat ik bedoel. Jackson Browne, The Loadout Stay. Dat is een dubbelnummer. Dat zijn twee tracks die bij elkaar horen, die achter elkaar staan op het album Running on Empty van Jackson Browne. Dus duren samen 10 minuten. Oké, dat is lang. Maar het lukt dus Spotify niet om dat als één track aan te bieden. Terwijl die wel echt heel erg bij elkaar horen. En daarom nu maar eventjes. Gewoon omdat het zo lekker is. The Loadout Stay, Jackson Browne.
1: I had to do a song I never played in public before. It's a brand new song. It's sort of a tribute to the friends of mine that come out here on the road. And to you too.

Ja, dit is zoals ik het wil. Gewoon achter elkaar, zoals het hoort, want zo staat het ook op de LP. Ja, en dan kan ik het wel achter elkaar in de wachtrij zetten, maar ja, gewoon één track. Omdat het hoort. 9 minuten muziekplezier. Running on Empty heette het album. Jackson Browne, The Loadout Stay. Stay zou ik wel willen, maar na 10 is dat Mark Schultz in Hongkong al klaar. Tijd voor de Easy Beats. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Het ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: Dit soort breekbare liedjes bewaren we zorgvuldig in de schatkamer van Ice Radio. En die mogen er alleen uit op de zondagochtend. Goedemorgen. Ja, dat is nog eens een opstarten, hè, met Stevie Wonder. If It's Magic. Eigenlijk alleen zijn zang en de harp. En het staat op zijn monumentale album Songs in the Key of Life uit 1976. En daarvoor openden we deze stilte van zondag met Richard Stallman. Dat is een Amerikaanse klarinetist die klassiek graag met jazz en pop verbindt. En dat was een prachtige extra introductie op Stevie Wonder. Leuk dat je weer luistert. Het is zondagochtend, 10 uur, Ice Radio. En dat is het moment dat we jou gaan verwennen. Met mooie luistermuziek. Even een beetje tempo terugschroeven. En jou ook even rustig aan doen. Zoek een plekje op de bank. Ga lekker zitten. En laat je verwennen door de muziek op Ice Radio.
1: Wij draaien wat we willen. Ice

echt adembenemend mooi. En ik ken het helemaal niet. Het is het Canadese duo Majid Al-Maskati en Jordan Ullman. En samen zijn ze Majid Jordan. En dit is Two Roads. En het loopt vooruit op hun album wat binnenkort gaat verschijnen. En eigenlijk maken zij een beetje atmosferische R&B en electropop. En ze werken samen met Drake en zitten echt in die hoek. Maar dit wordt het laatste nummer op dat album. Dat is al uitgebracht. Ja, ik vind het schitterend. Two Roads gaat over de twee wegen die bij elkaar komen als zij met elkaar samenwerken. Misschien ga ik hem nog wel een keertje draaien. Dat zou zomaar kunnen. Daarvoor hadden we Cat Edmondson met Oh My Love. En daarvoor hadden we een rechtstreekse verbinding met de jaren 60, met Donovan en The Lovely Day. Zometeen de soundtrack met een prachtige tune uit de Amazon Prime serie It's Not Like That. Maar eerst Katie Melua, ik ben in een positieve bui.

The Alan Parsons Project en What Goes Up. En ik draaide als intro een klein stukje van de Isolated Choir Take. Afgelopen mei kwam een album uit met de Pyramid Sessions. Het komt van het album Pyramid. En er staan 57 demo's op. En dat is altijd leuk om daar een beetje in te gastduinen. En deze geïsoleerde kooropname was een mooie introductie op het uiteindelijke nummer. Ik ga even naar een ontdekking die ik deze week deed. Paul Spring. Ik had er nog nooit van gehoord. Jij misschien wel. Hij is een Amerikaanse singer-songwriter, gitarist uit Minnesota. En met folk, klassieke fingerstyle gitaar als belangrijkste ingrediënten maakt hij prachtige liedjes. En hij vlecht daar ook nog eens een keertje allerlei Bach-achtige tirelantijntjes doorheen. Ja, het is echt schitterend. En deze opener van het nieuwe album, Freeze Deck, die blijft ook als een oorwurm in je oor hangen. Dus het zit de hele dag in je hoofd als je dit gehoord hebt. Maar het hele album is mooi. Het zit vol met mooie, prachtige dingen. Hij heeft een fijne stem en het kabbelt lekker door. Hier is Paul Spring, Freeze Deck.

0: Ja, Paul Spring, heel mooi. Als je luistert ook naar de tekst, het is ook fantastisch. Het gaat eigenlijk over dat hij als kind speel je ticketje met je vrienden. En dan lijkt de tijd eindeloos. En als volwassene speel je ticketje met de tijd. Nou, hoe poëtisch wil je het hebben? We gaan door met de vergeten platenkast. Ik heb Geurt, mijn goede muziekvriend, met die enorme zolder met vinyl en cd's, weer gevraagd om eens wat moois uit te zoeken. En hij stuurde me het volgende bericht.
1: Little Feat was de band rond de veel te vroeg overleden Lowell George. De band die misschien wel het muziekgenre Amerikanen heeft uitgevonden. Een term die pas veel later voor dit soort muziek werd gebruikt. Lowell George zelf zou waarschijnlijk niet zo snel hebben gezegd dat hij Amerikanen maakte. Little Feat was juist zo bijzonder omdat ze zich niet netjes in een hokje lieten stoppen. Folk, blues, country, roots en jazz kwamen bij Little Feat allemaal samen in één eigenzinnig geluid. In de vergeten platenkast vond ik hun LP The Last Record Album uit 1975. Met daarop het ontroerende nummer Long Distance Love.

Wat een fijne plaats zeg. Long Distance Love van Little Feat uit de Vergeten Platenkast. Heb jij nou ook een plaat in je kast waarvan je zegt, die mag wel even in het zonnetje in de stilte van zondag? Stuur me een mailtje naar de stilte van zondag@gmail.com.

echt een leuk liedje van Ron Sexsmith. Cigarette en Cocktail. Het staat op zijn vorig jaar verschenen album Hangover Terrace. En het is grappig, het is aangevraagd door Magda. En speciaal voor Karin. Zij waren vorige week ook bij dat concert in Amsterdam van Ron Sexsmith. En bij dit liedje stonden ze allebei te dansen. Met een denkbeeldige sigaret in de ene hand en een cocktail in de andere. En dat moet een groot feestje geweest zijn. Nou ja, en ik vind het een mooie aanleiding om hem nog een keertje te draaien hier in de Stilte van Zondag, die Ron Sexsmith. Ik denk dat ik hem een beetje ga promoten in de Stilte van Zondag. Want er zijn meer mensen die er nog niet zoveel van kennen. En hij heeft zoveel mooie liedjes gemaakt dat ik dat graag in het zonnetje zet hier. En daarvoor hadden we de Isley Brothers met dat prachtige The Highways of My Life. Met die mooie piano intro. Je luistert naar mooie, rustige zondagochtend op startmuziek bij de Stilte van Zondag. En dit is Sade Paradise.

Nieuw werk van de Teenage Fanclub. And That Was You heet het al, nummer. En het verscheen vorige week. Het is van de Schotse band uit Glasgow. Sinds eind jaren 80, begin jaren 90 bekend om hun melodieuze gitaarpop en meerstemmige zang. En ik vind het mooi. Ik heb nog een nieuw plaatje voor je klaarstaan. Dat is van The Womack Sisters. Die hebben een paar weken geleden hun debuutalbum uitgebracht. En het zijn niet zomaar een paar meiden. Nee, het zijn de dochters van Cecile en Linda Womack. Van Womack & Womack. Die kennen wij nog wel uit de jaren 80 natuurlijk. Met Teardrops, maar ook heel veel andere mooie dingen. En dat zijn weer de kleindochters van Sam Cooke. Nou, dat is toch een schitterend verhaal. Het is een familie. Daar zit de muziek in. Volgens mij als ze in de wieg liggen, dan wordt dat muziek zo met een paplepeltje naar binnen gegoten bij die kleine Womackjes. Nou, dus het klinkt al lekker. Dus het klinkt lekker retro. En ze gaan even helemaal los op hun If I Let You. Nieuwe single, nieuwe plaat. Leuk om te checken. The Womack Sisters.

Leuk, hè? The Womack Sisters. Hun debuut en hun single If I Let You. Ice Radio bij de stilte van zondag die er alweer bijna op zit. Zometeen na 11 uur blijf lekker luisteren. Want dan hebben we Peter Moraal met de moraal van de week. En verder de hele dag natuurlijk mooie muziek op Ice Radio. Dus blijf lekker luisteren. We gaan eruit met Queen, Good Company. Een leuk trekje van hun legendarische A Night at the Opera album. Fijne zondag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft één iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En de Nederlandse roeiers van de Mannen 8 zitten vanmiddag in de finale van het WK op de Bosbaan in Amsterdam. Ze hebben de halve finale gewonnen van Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlanders treffen Australië in de finale en die begint tegen 14:15. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Ik zit vastgeleid.
3: Met nu.
4: Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal.

0: van de moraal van de week, nummertje 456. Chaka Khan maakte daar de start van het programma. Het is een aflevering zoals alle andere 455 voorafgaande afleveringen. Dus als je zou vragen van, wat gaan we doen? Nou, dan zou ik zeggen, we gaan hetzelfde doen als altijd. We gaan een geluidsfragment manifesteren. En, dat zijn drie verschillende dames over CPTSS.
1: An emotional flashback is a sudden return of the feelings from a past traumatic experience with no visual memory attached.
2: Het is een lichamelijke, emotionele herbeleving. Je voelt de angst, je voelt de verlamming, de paniek. Zo erg dat je lijf reageert alsof het nu gebeurt.
1: These are common and complex PTSD.
2: Maar waarom gebeurt dat nu? Nou, als je getraumatiseerd bent, dan raakt de samenwerking tussen de verschillende delen van je brein verstoord. Je rationele brein kan niet meer goed onderscheiden of iets uit het verleden komt of uit het heden. Dat kan een geluid zijn, een geur, een blik, een situatie die op vroeger lijkt.
3: A sudden regression into an emotional state of a child. Like small, helpless, ashamed, terrified, without knowing why.
2: Je kunt dan bevriezen, je kunt dissociëren of volledig in paniek raken.
3: And afterward, you can't explain what just happened.
2: Belangrijk is het om te weten dat een flashback geen teken is dat je zwak bent of dat je het niet goed doet. Het is een teken dat je systeem je nog steeds probeert te beschermen, maar op basis van oude informatie.
4: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: Hij doet zijn eigen airtje. Beter moraal.
6: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

van alweer wat jaren geleden. Massive Attack, zo heet de groep. Safe from Harm, zo heet het nummer. Die plek zoek ik ook nog steeds. Maar ja, vergeefs.

0: zou verwachten dat hij zo heet, maar zo heet hij niet. Hij heet Constant Companion van Sam Smith. Maar ja, dat interesseert jullie natuurlijk. Ja, een beetje traumadumpen kan er wel eens doorheen sijpelen deze week nog. Maar goed, Nederlandstalig, dat moet ik altijd draaien. Dit is Wies.
1: Peter.
2: Ik noem me niet Peter.
1: Peter.
2: Peter.
1: Peter.

0: dag is hier begonnen, Van Wies. En we blijven nog in het Nederlandstalige, want hier is Fee.
1: Ice Radio.
0: Contactloos. Ik hoor.

Pommelien Thijs, dromen donker weg, ze had haar hoofd even uitgezet. Ik weet uit ervaring dat dat op lange termijn niet echt een oplossing is. Dit is Raccoon. Het is best al laat, toch?

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Maar nu ga ik toch praten, ondanks deze jingle die mij aanspoort om niet te praten. Nederlandstalige, dat scoort ongelooflijk goed, zie ik aan de terugluistercijfers van mijn prachtige show. Dus ja, Nederlandstalig, it will be, vrouwtje. Herkenbaar. Ik ben bang.
3: Bla bla bla, and where has that led us?

0: door iemands liedje heen praten, vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
2: Zijn de Off-Beatles. De Beatles.

0: Radio. Ijskoud. De warmste.
1: En het is alweer ruim een half uur voorbij het hele uur tijd van de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Gilbert Mond en Jan Delay.
2: Ice Radio. Nicht

0: Ice.
1: Ice Radio. Moraal van de week.
2: Deze nog? Nee, eigenlijk niet.
3: Nee, ik hoor, oh, ja, wacht, nu hoor ik hem wel. Natuurlijk, dat is bluff.

een vrije stem te zingen. Maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel. Toen hij niet meer kon zingen, stond hij op om te gaan spreken tot hen die hij zijn leven lang als vrienden had beschouwd.

0: kon spreken, stond hij op om te gaan schrijven. Hij kraste het op de muren van ons meerderheidspaleis, opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven. Toen sprak er een uit aller naam: veeg uit, dit is te grijs. De enkeling staat op, omdat hij zelf zijn weg wil kiezen. Hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid. Hij zal, zolang hij leeft, bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zucht men: zo, die zijn we kwijt.
1: En dit nummer hoorde ik al toen mijn dochter 2 was. Inmiddels heeft ze een dochter van 2.

zeggen. Om 7 uur 's morgens of soms nog wel eer begint ze hartstochtelijk om mami te gillen. Die legt haar vermanend een keer of wat neer, maar zij heeft niet door dat wij uitslapen willen. In huis zit ze letterlijk overal aan. Het meest breekbare schijnt haar ook het meeste te boeien. En er komt pas wat rust in ons drukke bestaan als zij in de tuin in de zandbak kan knoeien. En toch is mijn dochter een schat van een meid. Voor ons staat het vast dat

tijd voor wat minder Nederlandstalige. Jackie Vance. Ik ontdekte haar een maand of 6 geleden op Facebook. En inmiddels heeft ze ruzie met Facebook, dus daar is ze weer vertrokken. Maar ik zou zeggen, zoek haar op. Jackie Vance dus. Dit is Alone.

0: zomaar uit 1982, als ik me wel herinner. Met de vraag die iedereen van een jaar of 30 of hoger overvalt op een gegeven moment. Is dit nou alles? Ja, inderdaad, dit is nou alles. En ik kan je verzekeren, boven je 60ste wordt het niet beter. Behalve als je een leuke hobby hebt, zoals radio maken. Dit is uit het bakje nieuwe muziek van Ice Radio. Girlfriend, zo heet de band.
1: You know what it is on this side.
0: All of the above.
1: Always.
0: Zo heet het nummer.

0: En zo is het alweer bijna het hele uur. Dat betekent dat ik afscheid van je moet nemen. Dat doe ik met de nieuwe van Georgie Devon Taupin. 100 Ways. En wat mij betreft, tot volgende week.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser!
3: Ik vind je echt niet aardig.
4: Hang on, hold on. Oké, okay. Everyone ready?

0: There's a clock that has to stop.
1: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
2: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
3: Wat doe je nou?
4: Luisteren naar de radio.
5: Ik kan niet goed podcast voorstellen. Laten we hiermee starten.
6: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
7: Lach maar.
8: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
9: What are you thinking about?
10: Dat was een slappe hap.
11: Fijne uitzending verder, dames en heren.
12: Het is met name heel veel plezier hebben.
13: I'll sit to him. Bernie, I'll sit. They'll never make that money back.
14: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
15: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop het toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand gewoed in een restaurant. 25 mensen die er boven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Noren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een neckbrace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.

Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in één dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En de Nederlandse roeiers van de mannen 8 zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn derde geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden vierde. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV er 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: The Cure met Friday I'm in Love.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
2: Hey, een hele goede middag op deze woensdag, 26 augustus 2026. Dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Ik zat net eventjes te kijken naar hoe we eigenlijk inloggen op bijvoorbeeld Gmail. Hè. Ja, Google die wil nu echt heel graag dat we stoppen met die oude die wachtwoorden, zeg maar. Ze pushen nu echt volop op die passkeys. En dat is een beetje vergelijkbaar zoals je nu ook op je telefoon inlogt met je vingerafdruk of met je gezicht. Ja, het is natuurlijk ook wel een stuk sneller en het is ook wel wat veiliger tegen hackers. En ze zeggen nog wel dat je gewone wachtwoord nog wel blijft bestaan, maar dit gaat uiteindelijk wel de nieuwe standaard worden. Ja, binnenkort heb je dus ook gewoon je duim nodig voor je mail. Ik liep gisteren door de supermarkt en ik vulde echt gewoon uit automatisme een zak met verse sperziebonen. En later liep ik langs de vriezers en toen dacht ik van, is die verse variant nu eigenlijk wel echt zoveel gezonder dan de groente uit de diepvries? Ik ben er eventjes ingedoken en het antwoord stel ik je zo meteen. En ja, wie heeft er nou gelijk, hè? Die discussie laait elk jaar weer op. Word je nou echt ziek van de airco of is dit een fabeltje? Ja, elk jaar als die dingen staan te loeien, dan zijn er weer twee kampen. Maar wie heeft er nou uiteindelijk gewoon gelijk? En daarnaast geef ik je ook een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Er zijn er maar liefst 5 waar je naartoe kunt. En uiteraard ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zometeen Dodgy en nu als eerste de Eagles.

Het overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. En ik wil het even met je hebben over die discussie die elk jaar weer terugkomt wanneer de airco's weer aangaan. Word je nou echt ziek van een airco? Of heeft het een andere reden dat je eigenlijk een beetje beroerd voelt?

Een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Owen Paul is dat met My Favorite Waste of Time. Nou, die van mij is gewoon natuurlijk lekker in de studio zitten, programma maken. Ik wil het eventjes met je hebben over de volgende discussie die elk jaar weer oplaait. Krijg je nou wel of geen griep van de airconditioning? Nou, in het kort, nee, je krijgt er helemaal geen ziekte van. Kijk, je wordt ook helemaal niet ziek van de koude lucht, maar je wordt ziek van een virus. En een airco, die blaast die virus natuurlijk niet gewoon uit het niets die ruimte in, hè. Wat er namelijk wel gebeurt, is dat die ijskoude droge lucht, die droogt je neuslijmvlies wat uit. En daardoor is je afweer gewoon net eventjes wat minder goed. En daarbij natuurlijk zit je in een afgesloten ruimte, hè, want de airco is tenslotte aan. En dat betekent ook dat al de virusjes van je collega's, als je op kantoor zit, ja, die blijven gewoon lekker hangen in de ruimte. Dus in het kort, die airco, dit geeft het wel een setje, maar je collega, dat is de boosdoener. Die geeft jou die griep. Dus het advies is in ieder geval wel blijven ventileren. En elk jaar weer die discussie, hè, met die mensen. Zeggen, ja, maar ik word ziek van de airco. Dat is dus niet zo. Je wordt ook helemaal niet ziek van koude lucht, joh. Je bent toch niet van chocola of wel? Maar goed, ja, sommige mensen kan je ook gewoon niet overtuigen. Maar medisch gezien word je er dus niet ziek van. Zometeen hier in Icebreak Madness, lekker nummer, 1979. Inderdaad, het bekende One Step Beyond. Minister Stevie Wonder. Dit is

0: playlist, maar passie.
1: Dat was Madness met One Step Beyond. Zometeen een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Er zijn er gelukkig weer wat meer. Afgelopen weken was het wat minder. Denk door de vakantie. Maar als ik zo eventjes kijk, Dordrecht, Horen, Goes. Er is weer genoeg te doen. Zometeen weer.

0: Ik zit me net te bedenken dat in de jaren 70 en 80 is er toch wel heel veel leuke muziek gemaakt. Zoals deze ook, hè? 1979. Radio, You Can't Change That. We gaan even kijken naar de platenbeurzen van dit weekend. Zaterdag heb ik er 3 voor je. Als eerste in Amersfoort. Een openluchtplatenbeurs op het Eenplein daar. Met tientallen kramen vol LP's, CD's en singles. Die is van 10 tot 5 in Amersfoort dus. Dan door naar Barneveld. De Barneveldse platenbeurs op het Raadhuisplein. Met deelnemers uit het hele land. En een breed assortiment aan muziekstijlen. Van 11 tot 5. Dan een beurs aanstaande zaterdag ook de 29e. In de historische binnenstad van Hoorn. Dat is ook een openluchtbeurs. Ik ben een aantal keren geweest. Gewoon de winkelstraat. Die gaat naar Hoorn en dan vind je het wel. Die is dus ook aanstaande zaterdag van 10 tot 5. Dan door naar zondag. Het Statenplein in Dordrecht verandert gedurende de dag in een, ja, zeg maar een grote openluchtplatenwinkel met talloze kramen, vinyl en cd's. En die beurs, het Statenplein Dordrecht, is er van 10 tot 5. En dan de laatste in Goes, aanstaande zondag de 30e van 11 tot 5. Ook weer een openluchtplaten-cd-markt midden op het Centrale Plein in Goes. Oftewel de Grote Markt.
1: This is ICE.
2: Let's get crazy.
3: You're crazy.
2: No, we're born like this.
1: The Alternative.
0: Ik liep van de week door de supermarkt en ik pakte eigenlijk onder automatisme een zak met verse sperziebonen. En toen dacht ik later, is dit nou zoveel gezonder dan die uit de diepvries? We duiken er zo meteen eventjes in.

Wanneer ik tegen mensen zeg dat ik in mijn programma ook wel country draai, dan zeggen ze vaak, nah, die cowboy muziek, daar heb ik helemaal niks mee. Maar als ik dan vertel dat dit ook country is, ja, dat is even different koek, hè. Je hoort de Garth Brooks, 1990, The Dance. En ik ben fan, hoor. Ja, ik hou van die 90s country. Zometeen in je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Een overzicht van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteiten. Dingen die het best niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Maar eerst eventjes over andere dingen die je dan wel eet. Ja, verse groenten. Is dat nou beter dan groenten uit de diepvries? Misschien vertel ik helemaal niks nieuws. Maar van de week was het voor mij toch wel eventjes, hoe zat het ook alweer? Kijk, we denken vaak dat verse groente beter is. Maar dat is dus niet het geval, want diepvriesgroenten worden ze echt geoogst en meteen ingevroren op het piekmoment, zeg maar, wanneer er dus de meeste vitamines nog in zitten. Terwijl verse groentes, die liggen soms al een paar dagen toch wel te verpieteren ergens in de winkel of natuurlijk al heel lang in de vrachtwagens. Dus in de long run is het slimmer om gewoon diepvriesgroenten te nemen. En vaak ook, wat ook wel handig is, is dat ze gewoon al gesneden zijn. Hè? Je kunt ze makkelijker verdelen. En bijvoorbeeld dispersiebonen, die zijn dus al gedaan. Het scheelt weer een hoop werk. Hè? Dus wat mij betreft, kies gewoon altijd voor die diepvriesgroenten.

Wanneer we het hebben over mijn persoonlijke favorieten van David Bowie, dan staat deze toch wel hoog in de lijst. Ashes to Ashes was dat. En die andere is bijvoorbeeld Rebel Rebel. Die vind ik ook altijd zo leuk. Het is tijd voor de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Nou, net als vorige week is het ook deze week niet zo gek druk. Ik heb een melding voor je van Primark voor het portemonneetje van imitatieleren met daarop 101 Dalmatiërs. Er zit een bepaald stof in, meer dan is toegelaten en dat kan dus schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. En dan nog een melding van Little Nederland voor de Milbona High Protein Pudding Chocolate Flavor. Dit is een pudding dus van Milbona, hoge proteïne weet je wel. Volgens mij zijn dat die zwarte dingen, is het niet. Maar dit is dus een verpakking van 200 gram en er zit dus een bacterie, Bacillus cereus of zoiets dergelijks. En deze bacterie kan leiden tot maag- en darmklachten. En kan dus ook ernstige gezondheidsrisico's vormen voor mensen met een lage weerstand. En denk bijvoorbeeld aan kindertjes. Die ga je denk ik geen proteïne ding geven, punning denk ik zomaar. Maar goed, ook peuters, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Die zouden er wel last van kunnen hebben. Dus niet geven. De Milbona High Protein Pudding Chocolate Flavor 200 gram. Zometeen hier de jeugd van tegenwoordig. Maar nu als eerste No Doubt. Dit is Just a Girl. In je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio.

En tot zover je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. We hebben vandaag geleerd dat je niet ziek wordt van de airco of de koude lucht aan zich. Maar dat je dus ziek wordt van de virussen die in de ruimte hangen of die je collega's meenemen. En die lopen dan een beetje te niezen. Of ja, die zijn zelfs misschien niet zo fris. En die nemen dan een virus mee. Je wordt dus niet ziek van de airco. Onthoud dat. Ik weet het, je gaat er toch weer tegenin, maar je wordt er echt niet ziek van. En daarnaast weten we ook dat de diepvriesgroenten toch wel meer vitamines bevatten dan de verse varianten. Het heeft allemaal te maken met het oogsten. Je oogst het op het hoogtepunt en dan vries je het meteen in. Dus de meeste vitamines zitten er dan weer wel in. En dit weekend zijn er platenbeurzen. Aanstaande zaterdag in Amersfoort, Barneveld en in Hoorn. Hou qua tijdstip altijd een beetje 10 tot 5, 11 tot 5 aan. En zondag, dat is dan de 30ste augustus in Dordrecht en in Goes. Zometeen hier op Ice Radio. Richard Vlug met zijn gevonden voorwerpen. En jij en ik volgende week woensdag gewoon weer tussen 1 en 2. Ik wens je een hele fijne dag. Graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar. Een paar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakte gisteren zilver. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig?

0: Hij gaat al een tijdje mee, die Eric Clapton. En dit kwam rechtstreeks uit de jaren 80. Forever Man. Hey, hartelijk welkom. Ik draaide dat niet zonder reden, want het is weer zover. Ik ga je trakteren op Essential 80's. Lekkere, leuke, opzienbarende, vergeten plaatjes, liedjes uit de jaren 80. En ook wat grote hits natuurlijk. Ik heb een ongelofelijke hoeveelheid liedjes, enkele duizenden. En in het verleden heb ik al regelmatig een Essential 80's uitzending aan je laten horen. En al die liedjes die ik al gedraaid heb, vorig jaar, 2, 3, 4 jaar geleden, heb ik allemaal keurig in een lijstje. En ik probeer dan steeds weer nieuwe liedjes voor je te draaien die nog niet voorbij zijn gekomen in een Essential 80's uitzending. Dus ja, de grote artiesten zullen vast langskomen. Prince in ieder geval, dat kan ik je beloven. Maar dan weer met een liedje wat ik in de Essential 80's nog niet gedraaid heb. Hoe de keuzes uitpakken, ik weet het niet. Ik heb zo ontzettend veel dat de keuze is reuze. Het is een kwestie van Kill Your Darlings. Wat heb ik hier allemaal? De Frank Boeien Groep. Ik heb Peter Brown. Ik heb de Tenders, ik heb Donald Fagen, ik heb Exile, Faith No More. Nou ja, te veel om op te noemen. Zeker als je een kind bent van de jaren 80, of in ieder geval grootgebracht bent, muzikaal gezien in de jaren 80, zoals ik, dan zit er ongetwijfeld veel herkenbaars bij. En ook de nodige Oja-platen, die al een beetje uit je geheugen waren weggezakt. Deze ken je vast nog wel. Herb Albert samen met Janet Jackson en Diamonds.
1: Ice, the alternative.

de dansvloer en ook wel op de dansvloer en in de discotheek. Diamonds, tussen haakjes, our girl's best friend. Dit zijn de Essential 80s in Mellis Morning Mix. Een speciale editie met zomerse muziek van Chris Rea. Helaas niet meer onder ons, maar zoals ik wel vaker zei, gelukkig hebben we de muziek nog on the beat.

Eerlijk zeggen, was die alweer een beetje weggezakt deze. Faith No More en We Care A Lot. Ja, wat een lekker liedje was dat zeg. Faith No More, dat had natuurlijk ook een hele grote hit in de jaren 80 met die Commodores cover Easy. En dit was een wat kleinere hit, maar eentje die zeker niet in de vergetenheid mag raken wat mij betreft. En daarvoor een Nederlands product, niet Nederlandstalig, maar wel Nederlands. Daar is ook veel op gedanst in de eerste helft van de jaren 80. Fruitcake and My Feet Won't Move. Je luistert naar Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. En vanochtend, vanochtend. Het kan ook zijn dat je naar de herhaling luistert op zondagmiddag. Maar deze week, laat ik het zo zeggen, een speciale Mellis Morning Mix Essential 80s editie. Dat doe ik eens in de zoveel tijd. Alleen maar liedjes uit de jaren 80. Dat is toch een beetje decennium waarin ik muzikaal gezien groot geworden ben. Laatste jaren middelbare school. Trouwens de eerste jaren ook. Ik denk dat ik het grootste gedeelte van mijn middelbare school in de jaren 80 heb doorgebracht. En ik ging ook uit huis en op kamers wonen en studeren en zo. En ja, dat zijn de jaren waarin muziek de meest diepgaande herinneringen maakt. Dat heb ik allemaal niet verzonnen. Daar is echt officieel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Die muziek, die vormt je het meest. Nou, ik heb heel veel liedjes en daar moet ik keuzes uit maken. Zo direct komen natuurlijk ook nog wel de grote artiesten langs. Prince in ieder geval. Ik heb ook iets van Madonna, van Michael Jackson, van Bruce. Maar ken je deze nog? The Boys komen uit Utrecht. The Secret Sounds heten ze. En die hadden een heel bescheiden hitje. Maar wat vond ik dat lekker zeg. Een beetje in de slipstream van bandjes als The New Adventures en Phony and the Hardcore en zo. Had je dus in Utrecht The

0: Absoluut een radiovriendelijk nummer. Wat radiopresentatoren graag draaien natuurlijk. Tom Robinson en Listen to the Radio.
1: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: En voor Tom Robinson hoorde je twee Utrechtse bands. Secret Sounds begonnen we mee in The State of Sound. En daarna natuurlijk Het Goede Doel en België. Heb ik nog nooit eerder gedraaid in een Essential 80s uitzending. Wat ik wel in al mijn uitzendingen draai, dus ook in de Essential 80s uitzendingen, dat is een liedje van mijn grote muzikale held Prince. En ja, dat zal je niet verbazen, want in de jaren 80 lag natuurlijk toch wel een beetje zijn muzikale hoogtepunt. Met een aantal fantastische albums, een ongelooflijke productiviteit. En ik ga iets draaien van het Parade album uit 86. Nooit een single geweest, wel een fantastisch mooi liedje. Another Lover Hole in Your Head. Prince and the Revolution.

0: Ja, we vonden het destijds misschien een beetje niemendallerig, True Blue van Madonna. Maar dat album was dan toch wel weer vernieuwend gezien de dingen die ze daarvoor deed. En dat bracht weer een aantal grote hits voort. Hè. Denk aan La Isla Bonita en zo. En ze is er nog steeds, onze Madonna. En stiekem koesteren we haar toch wel een beetje met z'n allen. Hey, ik heb er nog eentje tot aan het nieuws. Daarna ben ik nog een vol uur bij je terug. Dit is Pino D'Angio, ma qual idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden en ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De drie slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Eén kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoleansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix. Set him up!

0: Kun je deze nog herinneren? Ja, natuurlijk. Sting en If You Love Somebody, Set Them Free. Het was de allereerste solo-single van Sting nadat de Police uit elkaar was gegaan. Nadat Sting de Police had verlaten. Ik weet niet meer precies hoe dat zat, maar de Police was een beetje klaar. En Sting kwam toen met dat album The Dream of the Blue Turtles. En dit was de eerste single. Ik kan me nog herinneren dat Frits Spits dat draaide. En dat ik dacht, nou, dat is eigenlijk net zo goed als de Police. Heerlijk. Later zou hij een beetje muzikale wat andere koers inslaan, onze Sting. Maar dit was nog lekker ouderwets puntig, zullen we maar zeggen. Hey, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, een speciale editie. The Essential 80s. Ik doe dat eens in de zoveel tijd en dan draai ik alleen maar liedjes uit de jaren 80. Het decennium waarin ik muzikaal groot geworden ben, zal ik maar zeggen. Dat gebeurde natuurlijk ook in de 70s en in de 90s. En misschien nog zelfs een heel klein beetje daarvoor. En zeker nog ook daarna. Maar de jaren 80, ja, die hebben mij toch wel gevormd. En ik denk daar met weemoed en nostalgie aan terug altijd. Wat heb ik allemaal voor je? Nou, ontzettend veel. Ik kom vast niet overal aan toe, maar ik heb hier wat dingen apart gelegd. Het zou best eens kunnen dat ik iets ga draaien van de Boomtown Rats, maar dan niet die hele grote hits van ze. Iets van de groten, George Michael en Michael Jackson. Ik heb ook lekkere disco dance van Renee en Angela. Iets Nederlandstaligs, de Stranglers zie ik hier liggen en Steve Forward, afijn. Lekker blijven luisteren, dat lijkt me dan het beste advies wat ik je kan geven. Wat ik nu ga draaien is een man die onder andere ook op Live Aid een opwachting maakte in 1985. Howard Jones, Things Can Only Get Better.
1: Wij zijn Ice Radio.

misschien vond je ze wel een beetje te glad in de jaren 80. De mannen van Spandau Ballet. En weer net iets minder creatief en iets minder goed dan bijvoorbeeld de Ran Duran of ABC. Maar desalniettemin, ook zij hebben hun stempel gedrukt op dat decennium. Spandau Ballet en Only When You Leave, hoorde je. En daarvoor een leuke plaat, misschien was je die een beetje vergeten. Steve Forward en Schoolgirl. Ik kan me nog goed herinneren dat ik met mijn middelbare school op een soort schoolkamp was. En ja, dat was in een of andere jeugdherberg, geloof ik. En achter de bar hadden ze heel veel plaatjes en een ouderwetse platenspeler natuurlijk. En dit singeltje hebben we daar helemaal grijs gedraaid met z'n allen. Te pas en vooral te onpas. Schoolgirl. En dan met z'n allen van, say hey, hey, hey. Ja, nou, dat vonden wij dan maar leuk, hè. Ik denk dat we een jaar of 14, 15 waren. Eens even kijken. En we begonnen dit trio jaren 80 liedjes met The Golden Earring en Long Blonde Animal. Zo direct, de King of Pop, Michael Jackson himself. En Billie Jean heb ik nog nooit gedraaid in een Essential 80's uitzending. Dus dat wordt hoogste tijd. Ik heb ook nog iets van de band van Bob Geldof. Je weet ongetwijfeld over welke band ik het heb. Maar dan niet die hele grote hit over maandagen. Nee, een ander liedje van ze. Maar nu eerst, ja, een jaren 80 nummer waar ik helemaal weg van was destijds. En dat verbaasde mij destijds dat het niet een hele grote hit werd. Los Netos Bizarre. Fade Away, Europe Eyes Radio.

Bob Geldof, de grote man achter Live Aid en zijn bandje de Boomtown Rats en Banana Republic. En daarvoor de King of Pop, we kunnen veel over hem zeggen, we kunnen het ook niet doen deze keer. Michael Jackson en gewoon een fantastisch liedje nog steeds, Billie Jean. En over fantastische liedjes gesproken, ken je deze albumtrack van George?

als je het hebt over die Essential 80's, dan kun je eigenlijk niet om de nederpop heen die volwassen werd in dat decennium. Ja, we kunnen ze allemaal opnoemen, hè, van Doe Maar tot Aan de Dijk en Toontje Lager en Het Goede Doel. Maar ik vind dat Frank Boeien ook zeker niet mag ontbreken in dat rijtje. Welkom in Utopia. En daarvoor die lekkere van René en Angela en I'll Be Good. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is alweer de laatste. Het zijn de Stranglers en No Mercy. Dank voor het luisteren.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk, is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en er 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boer door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario Meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika Meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harold is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noren afscheid nemen van Harold. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.

oude disco tegenwoordig. Ja, zomaar ineens een playlist vol met allemaal zulke soort spul. Nou, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Er komen een aantal van dit soort tracks langs. Zullen we het betitelen onder Dance Classics? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het altijd een beetje moeilijk. Ik noem het altijd ferrymaatmuziek, maar dat is geen muziekstroming. Dus, nou ja. Shannon hoorde je in ieder geval. En Let the Music Play, de eerste in een nieuwe aflevering van Easy on Ice op Ice Radio natuurlijk. En ja, wat gaan we allemaal draaien? We gaan van alles doen. Ik heb wat van Randy Crawford. Ik heb wat van Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ja, uit ons eigen kikkerlandje. Ella Langley natuurlijk. Dat is de laatste plaat van haar. Alhoewel die toch al een jaar oud is. En natuurlijk een beetje actueel. Alhoewel, actueel. De plaat is heel oud. Dat weten we al lang. Maar de dame is onlangs overleden natuurlijk afgelopen week. We hebben het over Dolly Parton. Nou, die heeft een heel arsenaal. En dan denk ik, ja, wat ga ik dan draaien? Dus ik heb even snel gekeken. En ik ben eigenlijk op deze plaat uitgekomen. Het is gewoon even Dolly Parton. Dus in Here You Come Again.

Parton. Ja, misschien qua grootheid niet echt meer. Maar nou ja, ik denk niet dat hij het erg gaat vinden. Deze Bruno Mars en On My Soul, zo heette die plaat. En daarvoor natuurlijk Here You Come Again. De nagedachtenis is van Dolly Parton, omdat ze afgelopen week is overleden. Ja, even een plaat van Elvis Presley. Maar dan in een beetje de sound en de saus van Queen. En dat is ja, op een aardige manier gedaan. Het is die van Anthony Vincent. Can't help falling in love.

dat een muziek waar je een tikkie nerveus van wordt, toch? Of niet? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat heel apart. Maar wel toch weer aanstekelijk. En een plaat die dan blijft hangen dat je denkt, nou, die wil ik nog wel eens een keer horen. Niet te vaak, hè? Dat dan weer wel. Castle dus, deze van Benny Sings. En Can't Help Falling in Love. Je kent het nog in de stijl van Queen. Dat was ook even een leuke uitvoering van de man die normaal toch altijd wel, nou ja, redelijk hardrock muziek maakt. Ja, dat dan weer wel. Nou, deze dame doet dat niet, hardrock muziek maken. Die maakt vooral muziek met een hoge verwachting. Tenminste, daar heeft ze het zelf over. Deze Sienna Spiro en Great Expectations. In my head.

Loper natuurlijk, een plaat die eigenlijk al meer dan een jaar oud is. Deze van Ellie Langley. En die stond op een album en zo ineens wordt het in Europa opgepakt en ontdekt. En waarom? Vraag het me niet. Maar het is gewoon een leuke plaat. Deze Choosing Texas.

Ja, wat moet je daarvan zeggen, hè? Wild in the Wind, het is weer de periode die eraan gaat komen. Natuurlijk een beetje stormachtig. De blaadjes gaan langzaamaan weer van de boom vallen. En nou ja, dat is omdat de herfst eraan komt. Want meteorologisch is september de maand dat de herfst begint. Ja, dat vind ik dan weer minder altijd. Alhoewel, nou ja, goed, ik vind weer minder, laat ik het zo zeggen. De periode is toch ook wel weer aardig. Daar hoort ook aparte muziek bij. Ja, anders dan dat je normaal in de zomer draait. Onder andere dit, Treintje Oosterhuis. Maar Jonathan, Jeremiah, die plak ik ook meteen op de herfst. Waarom? Weet ik niet. Ga er maar eens naar luisteren, dan komen we er zelf aan.

Highway, dat in Amerika, deze Gordon Lightfoot. En dat is muziek van alweer een hele tijd geleden natuurlijk. Hè. We gaan het ook eens even voor je opzoeken wat dat dan weer is. Dat is uit 1974. Ja, ja, kun je zeggen. Er zullen veel mensen zeggen, dat heb ik niet meegemaakt. Nou, ik dan net, maar niet bewust, laten we het zo zeggen. Gordon Lightfoot, heb me een kikkertje in de keel. En de muziek die ik een beetje refereer aan de herfst, aan het begin van de herfst, deze Everything Has Changed, de plaats van Treintje Oosterhuis. Over muziek die aan de herfst kan hangen. Nou, dat heb ik altijd bij deze artiesten. Ik weet niet waarom dat is. Een beetje die gelige zon. Een beetje die roestkleuren. Dat leg ik dan op deze plaat. Die van Jonathan Jeremiah. Ja. Het is een mooie plaat. En dat past bij het seizoen. See, it doesn't bother me.

En dan zei ik altijd, er is er maar één, deze zuinig op, hè? Ja, nou ja, goed. Crowded House, World Where You Live, dat is hem. En de muziek van Jonathan Jeremiah natuurlijk daarvoor, die aan de herfst plakt, tenminste, dat is bij mij. Zo zal iedereen dat wel hebben. Ik leuk, ja, roeskleur. Dat is bij deze Jonathan Jeremiah het geval. Niet in negatieve zin, hè, overigens, dat even daar. Even heel wat anders. Een piano, een dame en een jongen die gewoon goed piano kan spelen. Ja, dat heb je aangeleerd. Zichzelf. En daar komt dit dan uit. All I want is you.

afgelopen zomer natuurlijk. Hè. Food for the Flames, dat is een term die je natuurlijk regelmatig langs hebt zien komen. Alhoewel in het Nederlands, Frans en andere talen dat ze zeiden van ja, heel veel van dat droge gras, dat is natuurlijk brandstof voor het vuur. En dat was bij de bosbranden het geval. Europa stond in brand en toen moest ik daar een beetje aan denken. Deze plaat was me alleen vorige week vergeten te draaien. Dus dan doen we het nu. Kan ons het allemaal schelen. Food for the Flames, dus deze Mama's Gun. En Bailey Pickley en Shelly Herland. Zo, kom je er nog uit. All I Want Is You bracht ons bij iets heel anders. Ja, het is weer van die disco. Is het disco? Ja, ik noem het verimaatmuziek. Dat heb ik ook al gezegd. Maar goed, ik vind het wel leuke muziek, al altijd aan de luisteren, ja. On the Beat, deze Brooklyn Bronx en de Queen Band bracht ons bij het eind van het programma Easy on Ice. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En de komende week gewoon veel leuke programma's hier bij Ice Radio. Dus een reden te meer om te blijven hangen. Hey, tot volgende week. Hoi!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was. Maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat hier dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio.
2: Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna spot. I just wanna.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: One part for you and one for me. And that is how it ought to be.
1: 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio.